Dis het uit. Wauw. Wauw, daar ga je nog stukje wat over te hebben. Mä tulen nyt seuraavaksi sitten biisin. Tänne on huippumies.